je tijd. In een eigen buurt. En die wil zingen. Die wil lachen. Die wil. Das gibt's nicht schreien.